0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: was gevangen in de stilte. Mijn hart, dat klopte in mijn keel. Ik deed 5 passen terug en dacht, als ik deze kans verspeel.
1: Hij gaat hem zelf nemen. Ja, dat is natuurlijk maar de vraag of dat een verstandige beslissing is in deze fase van de strijd. Daar kan je over discussiëren. Nou, daar gaat hij.
0: Nee!
1: Hoog over. Kans verkeken.
0: Ik wilde...

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, tussen een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen.

0: wisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Indira Welsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Het gaat goed. We zijn lekker bezig.
0: Met druk weer van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker. Dan hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat vooruit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden, dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat meer honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door je aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees er voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat natuurlijk de meest kwetsbare gebieden gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn. Maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen en ja, lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen. En,
1: is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja. En hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek en laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzak of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en zorg hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen, vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met
1: is
0: alles
1: goed, okay.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het RTV Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de

0: opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na de eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: In je zetpraktijk Eugenie van de Veendagse Eugenie.
1: Hoi.
0: Leuk dat je er bent. We hebben elkaar een tijdje geleden gesproken, maar toen was je met Hartelijke Voet net begonnen, hè? Je onderneming eigenlijk.
1: Ja.
0: En dat doe je nog steeds.
1: Ja.
0: En daar gaan we het zo even over hebben, maar er is wat leuks nieuws op je pad gekomen. Je bent ook verhuisd richting Callensoog, daar woon je nu ook.
1: Ja.
0: En Shalita, hè? Dat is het nieuwe horeca onderneming eigenlijk in Callensoog sinds een half jaar ongeveer.
1: Dat klopt.
0: Ja. En ben je leidinggevende geworden?
1: Ja, dat klopt. Ja, ja, mijn roots liggen al in de horeca. En dit is een heel mooi nieuw restaurant. Dus ja, het is ontzettend leuk om daar te mogen zijn. Wat we daar doen, ja, we hebben een Mexicaanse keuken. Een hele vrolijke, frisse uitstraling. Ja, en de warmte van de zon, die voel je zomer en winter altijd in Chulita.
0: Ja.
1: En Chulita is er eigenlijk altijd zomer. En we zijn gespecialiseerd in Mexicaanse keuken met authentieke gerechten. En ik zou zeggen, hoort zegt het voort.
0: Ja. Het is... kom een keer langs.
1: Ja.
0: Sowieso. En mocht je minder de been zijn, is ook geen probleem. Het is een lift naar de toiletruimte. Beugels bij de toilet, dus alles is aanwezig bij jullie ook eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Je kan, je krijgt een stukje begeleiding mee naar beneden toe met de lift. En je kan dus ook gewoon netjes naar het toilet daar zo. En dan word je weer omhoog geholpen, ook weer met de lift.
0: Ja.
1: En kan je weer aan tafel.
0: Ja, dat moet geen drempel zijn voor mensen nu dan in ieder geval.
1: Nee, inderdaad.
0: Om niet te komen. En inderdaad, de hapjes zijn heerlijk, moet ik zeggen. En het is allemaal niet gelukkig al te groot, hè?
1: Nee, nou, het concept is als volgt ook. Wij hebben een kaart waaronder ook grillgerechten staan. We zijn gespecialiseerd in taco's. En het concept is shared dining. En mensen kennen dan wel bijvoorbeeld tapas van de Spaanse restauranten.
0: Ja.
1: Maar bij ons werkt het iets anders. Onze gerechten zijn zo opgebouwd dat je ze makkelijk kunt delen. Dus bijvoorbeeld als je taco's bestelt, dat zitten drie op een rij, worden die geserveerd. Eén voor jezelf, twee om te delen. Als je een quesadilla bestelt die lekker gevuld is met chicken tinga of een beef, nou ook hartstikke lekker, is die ook al opgedeeld. En vervolgens als je iets van de grill bestelt, kan je dat ook allemaal delen. En zo is elk gerecht makkelijk opgebouwd om ook weer makkelijk uit elkaar te halen en samen te tafelen.
0: Ja, leuk.
1: En op deze manier leer je eigenlijk de Mexicaanse keuken op een andere manier kennen. Doordat je ook niet meer nadenkt over voorhoofd of nagerecht. Je bestelt eigenlijk op dat moment wat je lekker vindt. En zegt van nou, hey, dit calamares lijkt me lekker. Ik neem wat taco's en ik neem een fajitas de pollo. Dat is een sizzling pannetje met kip. Dat komt allemaal op tafel. Je krijgt wat kleine borden. En je gaat dat lekker delen met elkaar.
0: Deze,
1: en zo leer je dus meerdere smaken kennen.
0: Ja, en zoete aardappel, hè? Ook dat.
1: Ja, dat hebben we ook inderdaad. Ook lekker begeleidend gerecht. Ja, en de gewone frietjes. Dat zijn bij ons dan Tijuana fries met Mexicaanse kruiden. Ook allemaal erg lekker. En zo zijn er voor elk wat wils op tafel te krijgen.
0: Ja.
1: Mensen kunnen ook terecht bij ons als we glutenvrij willen eten. En de taco's zijn bijvoorbeeld al van zichzelf glutenvrij. En vele mogelijkheden zijn bespreekbaar. Ook lactosevrij. Dus weet je, het is voor elk wat wils is er wat te krijgen.
0: Dus ook schroom niet als je een allergie hebt. Meld het gerust, want dan kunnen jullie daar rekening mee houden.
1: Ja, zeker. Kunnen we rekening mee houden, inderdaad.
0: Mooi. En je zijn ook nog in de prijzen gevallen, hè, onlangs. Voor de toegankelijkheid, toch?
1: Ja, klopt. We hebben een bronzen certificaat gekregen voor de toegankelijkheid voor mensen die minder valide zijn. Dus,
0: dat is wel een opsteker, toch?
1: Dat is zeker een opsteker. Ja, en vooral voor de mensen die dat ook nodig hebben. En op deze manier begeleiding kunnen krijgen bij het feit om ook lekker te kunnen eten. Ja. En plezier te kunnen maken met mensen om hen heen.
0: En in zo'n korte tijd al in de prijzen vallen. Dat is al een cadeautje op zich, vind ik.
1: Nou ja, zeker.
0: Ja.
1: Dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja, we zijn net een half jaar geopend. Dus we zijn in ontwikkeling met allerlei dingen.
0: Ja, nou.
1: Natuurlijk in Mexicaanse stijl.
0: Ja,
1: En dat kan je vinden op onze website van Julita. Dus ik zou zeggen, kijk er eens op en meld je aan.
0: Ja, Julita en Kans Oog. En ja. Dan vind je hem ook zo. En ook andere informatie staat er allemaal op.
1: Zeker.
0: Ja, leuk. En wat ik net al zei, Hartelijke Voet is je andere onderneming. En daar hebben we het in het verleden nog over gehad, toen je net redelijk gestart was. Maar eventjes, de Hartelijke Voet, wat doe je dan bij de mensen?
1: Nou, de Hartelijke Voet, dat is mijn tweede liefde. De eerste liefde is de horeca en de tweede liefde is de voetenwerk. En waarmee ik mensen help te ontspannen. Kijk, het zenuwstelsel heeft heel veel te verduren in ons leven. En ja, alle spanningen worden opgeslagen in ons lijf. En op de manier met voetreflextherapie of voetmassage, want mensen komen ook met voetklachten of beenklachten bij mij. Ja, probeer ik de mensen te begeleiden naar verlichting in voeten en benen. En doordat je met de voeten en de benen aan de slag gaat, krijg je dan heel verlichting in het hele lijf. Ja. En ook weer ruimte in je hoofd.
0: En juist ook in deze roerige tijden, denk ik, dat het nog belangrijker is.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja, dat merk je wel echt. Mensen weten soms geen raad meer met het eigen lijf. En ik zeg altijd, als je het lijf leert te ontspannen, ontspant je geest ook.
0: Ja.
1: En krijg je weer ruimte voor andere zaken. En ja, de dingen mag je loslaten. En waar ik zelf heel erg in geloof, is in de kracht van water. Dus mensen starten altijd op met een opgieting in een magnesiumbad bij mij. En die opgieting gaat over voeten en benen.
0: En het is niet zomaar een voetenbadje, hè?
1: Nee, het is niet zomaar een voetenbad. De aanraking begint natuurlijk al door het water. En daarna vervolgens met mijn handen in het water, waarbij ik de voeten en de benen ook scrub en al wat impuls ga geven. Dat werkt heel ontspannend onder begeleiding van muziek ook. En daarna gaan ze naar de volgende behandeling. En dat is dan of voetreflextherapie, een voetmassage of een spa-pedicure.
0: Spa-pedicure?
1: Ja. Ja, ook erg lekker. Ja, verzorging van de voeten is heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is vaak een heel erg ondergeschoven kindje bij heel veel mensen. En ja, we staan er de hele dag op.
0: Ja, je hebt ze de hele dag nodig eigenlijk.
1: Nou, dus, in principe wel.
0: Ja, om van A naar B te kunnen. Dus,
1: ja. En wat ik ook doe met mensen, dat is een rust- en hersteltrajecten. En daarbij komt het zenuwstelsel aan bod in het feit dat je echt goed leert ontspannen. Je krijgt wat begeleidende tips. We gaan ermee aan de slag tijdens de behandeling. En je zal merken door vertraging in het leven, wat je dan eigenlijk in 3 keer achter elkaar leert. En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen in ons leven.
0: Alles gaat snel tegenwoordig.
1: En dat gaat toepassen in je dagelijks leven. Dat gewoon enorm helpend is om jezelf weer tot rust te brengen. Want eigenlijk mogen we

0: dat weer opnieuw gaan leren en gaan toepassen.
1: Alles gaat zo snel tegenwoordig en haastig. En ja, sommige mensen kunnen dan moeilijk de rust weer vinden om weer verder te kunnen. Dus dan is dit een hele mooie optie, zou een mooie optie kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Precies, ja. Daar staan de behandelingen aangegeven en wat meer uitleg over de zaken. En mensen kunnen natuurlijk altijd een mailtje sturen of een WhatsApp. Is ook helemaal prima. En ik, als mensen bellen, ik probeer altijd binnen 24 uur terug
1: te geven.
0: Ja, inderdaad, ja.
1: Nou, heel veel plezier en succes met alles, Eugenie.
0: Ja, hey, en dankjewel, Lisette, dat ik hier bij je mag zijn.
1: Ja,
0: en,
1: graag gedaan.
0: Ik zie je graag weer bij de Mexicaan komen.
1: Helemaal gezellig. Het lijkt me gezellig.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel, hè.

Vrijdag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

jij staan met je donkere ogen, met je stem die mijn weerstanden smelt. Maar het is nog te kort sinds ik weer werd bedrogen, dus wacht nog wat voor je me belt. Ik was net van plan om me nooit meer te binden, want ik voel me nog lichtelijk onthecht. En toen liet ik me weer door jouw aanblik verblinden, dus wacht nog wat voor je me belt.

één blik is genoeg. Je hoeft niets te zeggen, geen oorzaak, geen reden en niets uit te leggen.

0: te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op.

0: staat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door sneltijdstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kastel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en Duinstreek.

know.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ron van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions

0: Massachusetts en Rhode Island, in de buurt van Boston, met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. Een 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files op de Ring van Amsterdam. Op de Ring Zuid sta je voor knooppunt de Nieuwe Meer ruim 5 minuten in de file. En op de Ring Noord bij de Koentunnel heb je ook ruim 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim 300.000 euro. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19 en het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door werkzaamheden is het her en der extra druk. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer sta je 10 minuten in de file. Op de N522 van de Bijlmermeer naar Amstelveen heb je ook 10 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A9. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja?
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
8: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer. Daar heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. En dat heeft onder meer te maken met werkzaamheden. Zo is de A9 aan de zuidkant van Amsterdam dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag, tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen, dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vanwege werkzaamheden, onder andere op de A9, staan er wat files rond Amsterdam. Op de A4 naar Amsterdam heb je voor knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ruim 5 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel rijdt het ook langzaam en ook daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Wannick Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vapende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken files op de omleidingsroutes. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met daar ruim 10 minuten extra reistijd. De A10 Zuid richting Den Haag bij Amsterdam Oud-Zuid, 5 kilometer met ook daar 10 minuten vertraging. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad staat een kapotte auto stil bij Zaanstad Westerkoog. De vertraging is 10 minuten vanaf Zaanstad Zuid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren, omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen. En haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
8: Ja, En terwijl die rottige oorlogen onverminderd doorrommelen en er in België hagelstenen zo groot als eieren uit de hemel vallen, zitten wij hier weer veilig en gezellig onder het Zuiderduinzand bij Souvenirs. De Christusmuziekshow van en door Nico de Graaf, vol Amerikanen, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen.

kust- en duistreek. De rest van Nederland, hello Europe, hello world en good morning USA en Canada. Fijn dat jullie er allemaal weer zijn bij deze 973 souvenirs. Ja, souvenirs heeft namelijk niet alleen luisteraars in onze prachtige kust- en duistreek, maar werkelijk luisteraars overal op Moederaarde. Ja, zo kreeg ik onder andere deze week een mailtje van Sarah uit het Belgische Edegem. Haar man Karel vond afgelopen herfst een bijzondere naald in onze pick-up naaldwebshop en op zijn factuur een PSje over souvenirs. Nou, Karel luisterde de eerste de beste zondag naar de show en was gelijk verkocht. Sinds hij souvenirs heeft ontdekt, is hij iedere zondag gewoon voor 5 uur 's middags thuis. Van het voetbalveld, ja. Wat Sarah in bijna 25 huwelijksjaren niet voor elkaar heeft gekregen. Nee. Ze zijn dan ook beide op hun eigen manier heel erg blij met souvenirs. Karel viert aanstaande dinsdag zijn verjaardag en ze vroeg me hem vandaag te verrassen met een mooie song, waarover straks meer. Want we begonnen natuurlijk weer met onze eigen prachtige tune van de show Souvenirs.

Ja, en zo begonnen we ons rondje verjaardagen vandaag in het wat grijze Engelse Essex. Waar de zon zich vandaag achter de wolken verschuilt, maar waar het evengoed 22 graden is. Ja. En de van origine Amerikaanse bassiste zangeres Susie Quattro viert hier vandaag met haar mandarijn hier, familie en vrienden, haar 76e verjaardag. En Susie was een van de allereerste vrouwen in de rockmuziek die serieus genomen werd. Ja, tot haar doorbraak werd de rock namelijk bijna geheel gedomineerd door mannen. En ze was in haar jonge jaren dan ook een echte wilde meid die letterlijk haar mannetje stond en speelde als een kerel op die bas. Ja, Susie en Reinier keken er echter bar van op dat we van de andere kant van de Noordzee naar Essex zijn gekomen om haar te feliciteren. We kregen een heerlijk glas single malt whisky en Susie legde zo'n heerlijk LP op haar platenspeler en trakteerde ons op haar grootste hit hier in de Lage Landen, Stumblin' In, een duet met haar vriend Chris Norman, waarin ze uitlegt dat ze er feitelijk ook maar een beetje ingerold is. Ja. En wat gebeurt

gebeurde er nog meer in week 23, oftewel de eerste zomer- en juliweek. Nou, in deze week van 1903, inmiddels 123 jaar terug, richtte Henry Ford de Ford Motor Company op. Bijna niet te bevatten als je vandaag de dag al die auto's ziet, dat het reizen 123 jaar geleden nog grotendeels met de benenwagen of met een paardenwagen gedaan moest worden, ja. En in deze week van 2010, inmiddels ook alweer 16 jaar terug, deed het Koninkrijk Bhutan alle tabaksproducten in de ban. Ja, Bhutan is inmiddels al 16 jaar het enige geheel rookvrije land op aarde. Wat me overigens ook een goed idee lijkt als je in Bhutan woont, ja. En in deze week van 1956 ontmoetten John Lennon en Paul McCartney elkaar voor het eerst. Een ontmoeting die vandaag, precies 70 jaar geleden, nog altijd doorklinkt in de popmuziek.

0: dat is een abrupt einde. Er gebeuren hier rare dingen vandaag, ja. Ja, af en toe een hik in de cd. En nu weer een liedje van de computer die spontaan stopt, ja. Maar na dat heerlijke Come Together, ter ere van de ontmoeting van John, Paul en John en Paul, ja, precies 70 jaar geleden, ja. Ja, nou goed, gingen we down under, ja. Naar het Australische Sydney. Het is hier vandaag een mooie, herfstige, zonnige dag. Ja, waarbij de temperatuur toch oploopt naar een graad of 20. Ja, het is eigenlijk gewoon een beetje zoals bij ons in de kust- en duinstreek. Alleen kun je aan de verkleurende en vallende bladeren zien dat het hier in Australië herfst is. En dat hier vandaag, nee, morgen, de meteorologische winter begint. Ja. De singer-songwriter Jamie O'Neill en haar man Rodney waren flabbergasted toen ze ontdekten dat we helemaal van de andere kant van de wereld naar Sydney zijn gekomen om haar vandaag met haar 58ste verjaardag te feliciteren. Dochter Ayala die schonk een heerlijk Australisch wijntje voor ons in en Jamie trakteerde ons op haar prachtversie van het door Eric Carmen geschreven All By Myself. Een song die sinds hem opnam voor de soundtrack van Bridget Jones' Diary haar lijflied is geworden. Dan snel naar het momenteel grijze, maar broeierig hete Texaanse San Benito. Met af en toe felle buien met hagel en onweer bij een temperatuur van 95 graden Fahrenheit, oftewel zo'n 35 graden Celsius. Ja, en ondanks het weer vieren ze hier vandaag in het lommerrijke Stokey Park een Freddy Fender Memorial Day. Freddy, die precies 20 jaar geleden overleed, was een beroemde Tex-Mex singer-songwriter en is nog altijd de trots van San Benito. Ja. Dus treedt hij vandaag tussen de buien door een hele grote rij namen op die de songs van Freddy tegen horen brengen, afgewisseld met opnames van hemzelf. Zodat het voelt of hij er toch ook nog een beetje bij is. We luisteren even mee naar een opname van Freddy zelf, waarop hij wordt begeleid door een echte all-star band. Luister mee, hier zijn Ry Cooder, John Hiatt, Jim Dickinson, Doug Sam, Bobby King, Wise Green en natuurlijk Freddy Fender en het prachtige Across the Borderline.
1: There's a land, so I've been told. Every street is paved gold. And it's just across

0: Is that not the creepiest, most beautiful thing you've ever heard? Tim and Phil Hanseroth, the twins.
1: Ja, en vanuit de Texaanse hitte gingen we naar heerlijk lenteweer in Maple Valley in de state of Washington. Ja, hier schijnt een heerlijk zonnetje bij een mooie 20 graden. Echt mijn lenteweer dus. De singer-songwriter Brandy Carlisle viert hier vandaag met haar partner Katrien, familie en vrienden een heerlijk feest ter gelegenheid van haar 45ste verjaardag in de gemeenschappelijke tuin van die Close to Nature woongroep waar ze deel van uitmaken. En ook hier kijken we ze er bar van op, hè, dat Brandy helemaal vanuit de Dutch Mountains zijn komen feliciteren. We kregen een heerlijk glas zelfgemaakte vliebessenwijn en Brandy stapte met haar zwager Phil en diens tweelingbroer Tim Hanseroth het podium op, hingen hun gitaren om en trakteerden ons op een geweldige uitvoering van de Paul Simon song Sound of Silence, waarmee het verdorie weer de allerhoogste tijd geworden is voor onze nieuwscollega's.
2: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
3: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
4: They're coming to take me away, haha.
3: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
6: Privé plaat.
3: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
7: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
8: Op Radio 80.
9: De Huis, Tuin en Keukenshow.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat file tussen Muiden en Diemen-Noord 4 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Amsterdam-Sloten 4 kilometer met daar 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:15 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, onder het nieuws gingen we vanuit dat heerlijke lenteweer in de State of Washington naar de hitte in Ruleville, Mississippi. Ja, hier is het ook vandaag benauwd, wisselend bewolkt, bij een temperatuur van 33 graden. Maar ja, gelukkig wel droog. In het City Park van Ruleville is een groot podium gebruikt. En op zijn 100ste geboortedag wordt hier vandaag een Jimmy Rogers Memorial Concert georganiseerd. Voor deze toonaangevende bluesman uit Ruleville. Ja, inderdaad, daar komt hij vandaan. We luisteren even mee naar een bijzondere opname van Jimmy samen met de eveneens overleden bluesheld Jeff Healey en nu nog altijd geweldig draaiende Blow Wind Blow. Dan gaan we nog even snel naar Grand Rapids in Michigan, waar het vandaag gewoon heerlijk zonnig zomerweer is bij een mooie 24 graden. Ja. De zingende en liedjeschrijvende bassist Fred Labor viert hier vandaag ook alweer zijn 78ste verjaardag. En jullie zouden Fred kunnen kennen van zijn band Riders in the Sky, die diverse Disney-films met heerlijke songs heeft opgevrolijkt. En ook Fred staat perplex dat we zijn verjaardag in het Nederlandse bergen niet zijn vergeten. We kregen hier een zelfgestookte brandewijn en Fred en zijn Skyriders trakteren ons nu op een heerlijke uitvoering van Randy Newman's You Got a Friend in Me.

ja. Naar Randy Newman's You Got a Friend in Me in die Disney soundtrack uitvoering van Fred Labor en zijn band The Riders in the Sky begon ons thema vandaag. Morgen is het alweer juni. Ja, wat gaat er weer vreselijk hard dit jaar. En begint ook de meteorologische zomer. Nou ja, volgens Denk Huizer Almanak krijgen we een typisch Nederlandse zomer dit jaar. Met mooie warme dagen, afgewisseld met regendagen. Ja, af en toe het een en dan weer het ander. En volgens datzelfde boekje is juni bovendien de rozenmaand. Daarom vandaag een souvenir waarin naast die ellende, oorlogen, crisissen en waan van de dag ook prachtige zomerse rozen doorheen geweven zijn. Ja, en we begonnen in het Ierse Dublin, waar Van de Man Van Morrison een hele bijzondere roos voor ons had. Een Spaanse. We luisterden naar zijn nog altijd heerlijke Spanish Rose, dat hij overigens in 1967, inmiddels 59 jaar terug, geleden in New York opnam. Ja. En we blijven nog even in Ierland en gaan van Dublin naar het Ierse Kilkenny. Thuisbasis van die geweldige singer-songwriter Jimmy McCartney. En Jimmy heeft een heel bijzonder exemplaar voor ons, ja, die je niet vaak ziet. Een hele mooie blauwe. Luister maar eens naar zijn prachtige Bright Blue Rose.

0: Ja, en na die heldere blauwe roos die Jimmy McCartney voor ons plukte in zijn Bright Blue Rose, staken we snel die Atlantic weer over en het Amerikaanse continent. En we troffen in Willamette Valley in Oregon de uit Los Angeles afkomstige singer-songwriter Reina Dalseed. Midden in de natuur, vanaf de oever van die Willamette River, verraste Reina ons bijgestaan door Kersen McKee, Tony Lindgren en Josh Turner met hun geweldige naturele uitvoering van Neil Young's Harvest Moon. Zonder ingewikkelde techniek, gewoon buiten aan de oever van een rivier in de natuur. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's het roer nog even overnemen, weer net nog eventjes naar de Texaanse Monounts. Geboorteplaats van die helaas veel te vroeg overleden singer-songwriter Guy Clark. Ter nagedachtenis aan de tienduizenden slachtoffers van vuurwapengeweld ieder jaar in de VS, zingt Clark Guy hier vandaag zijn geweldige Last Gunfighters Ballad.
1: Now the old gunfighter on the porch stared into the sun, reeling

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Welkom terug bij Souvenirs. Schenk gouden glazen vol en leg de zakdoekjes maar weer klaar, want we zitten midden in een naar rozen ruikende souvenirs. Souvenirs is in deze barre tijden een recht uit het hart crisismuziekshow. Met passie en liefde geproduceerd en gepresenteerd door mij, Nico de Graaf. Dan heb je een vraag, een opmerking, een felicitatie, een ruggensteuntje, een tip of een verzoekje. Stuur dan een gezellig mailtje aan Nico en dat schrijf je precies zoals je het zegt. N-I-K-O, apenstaartje rtv80.nl, oftewel nico@rtv80.nl.

tweede uur begonnen we even met een leuk ruggensteuntje voor iedereen die momenteel bezig is met examens of tentamens of wacht op de uitslagen ervan. Ja, van zijn laatste studioalbum The Tree of Forgiveness zong onze eigen John Prine zijn prachtige en leuke The Lonesome Friends of Science. Ja. Voor weer een mooie roos gaan we naar de zuidwestpunt van Wisconsin. Want daar werkelijk in the middle of nowhere woont de singer-songwriter Jeffrey Fokelt en zijn vrouw en collega Chris Delmhorst. Op een enorme farm, met z'n tweetjes, ja. Jeffrey maakte enkele jaren geleden een album vol John Prine-songs. En omdat rozen kweken op de prairie niet makkelijk is, heeft hij voor ons maar één roos. Ja, die daar vanzelfsprekend, mag ik wel zeggen, met ontzettend veel liefde is gekweekt. Hier is Jeffrey en zijn prachtige uitvoering van die John Prine-song One Red Rose.

Ja, en dan een prachtige One Red Rose. Een song van onze eigen John Prine, prachtig vertolkt door Jeffrey Vogelt, gingen we voor het verzoekje naar het Californische Bodegabé. In de inleiding vertelde ik al over het mailtje dat ik kreeg van Sarah uit het Belgische Edegem. Haar man Carl vond afgelopen herfst een bijzondere naald voor zijn platenspeler. Door Jeffrey Vogelt gingen we voor het verzoekje naar het Californische Bodegabé. In de inleiding vertelde ik al over het mailtje dat ik kreeg van Sarah uit het Belgische Edegem. Haar man Carl vond afgelopen herfst een bijzondere naald voor zijn platenspeler in de eerste verrast met hun uitvoering Cronesson Listen, een prachtige naturele uitvoering. Carl, alvast van harte gefeliciteerd. En Vanessa May, eentje voor iedereen die het kan gebruiken, haar schitterende The Color of Roses. Met naast verdriet over de dingen die niet zo gaan als je zou willen, ook vertrouwen en hoop in de toekomst.

Ja, en na dat prachtige The Color of Roses van Beth Nielsen Chapman was het tijd voor een verzoekje, ditmaal voor onze kleindochter Caitlin. Ja, we hebben gisterenmiddag nog heerlijk met haar op het terrasje gezeten en komende week viert ze haar 20ste verjaardag. Waar blijft die tijd? Caitlin, alvast van harte gefeliciteerd natuurlijk mede namens je oma, mevrouw de Graaf, en natuurlijk Jamie Cullum zong zijn What a Difference a Day Made vandaag speciaal voor jou. En dan kunnen we, voordat onze nieuwscollega's weer ingrijpen, ze wachten nog maar even, hoor jongens, rustig aan. Ja, ja, want kunnen we nog even terug naar de rozen. Want naast de bloem van de liefde is de roos in song ook vaak verbonden met liefdesverdriet. Op naar Toronto in Canada, thuisbasis van die naar de Mississippi klinkende singer-songwriter Leon Redbone. En Leon heeft voor ons een enorme bos rozen. Eén roos voor elke keer dat ze zijn hart brak. Hier is hij met zijn prachtige Big Bouquet of Roses.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, ik ben Jeroen Lucassen met het Streekstad Radio Nieuws voor de regio. In de nacht van vrijdag op zaterdag raakte een fietser gewond op het Daalmeerpad in Koedijk. Om 11:45 viel hij hard op het wegdek. Hij had zich vastgehouden aan een scooter om mee te liften. De twee raakten elkaar en de fietser viel. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen, maar hoefde niet te landen. De ambulance bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Vrijdagmiddag ging het mis op de N9 in Alkmaar. Een bestuurder probeerde te keren op de weg. Een naderende auto kon een botsing niet meer voorkomen. Door de klap schoot de auto de bosjes in. Niemand raakte gewond. Op de westelijke ring van Alkmaar stond daarna flink wat file. De aanleg van de Bergerhoutrotonde in Alkmaar loopt vertraging op. Een afgewezen aannemer stapte naar de rechter. De zitting is op 30 juni. De uitspraak volgt normaal 2 weken later. De start van het project was gepland voor halverwege juni, maar dat is door het kort geding niet meer haalbaar. Vrijdag botste een camper op de N9 bij Alkmaar op een auto. 3 mensen raakten gewond, onder wie een klein kind. Ambulances, politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Richting Den Helder stond een lange file. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En tot zover het nieuws uit de regio. Binnen een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, en zo begonnen we dit laatste half uur met de spiksplinternieuwe song van een van mijn muzikale helden, Paul McCartney. In de inleiding vertelde ik al dat John Lennon en Paul McCartney elkaar exact 70 jaar geleden voor het eerst tegenkwamen en spraken. En de inmiddels 83-jarige Paul bracht in de afgelopen week een nieuw album uit, The Boys of Dungeon Lane. Met songs over zijn tienerjaren, met erop het prachtige The Days We Left Behind, waar we zojuist naar luisterden, over zijn ontmoeting met John. Ja, toeval bestaat niet, nee. En ja, zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben, was het in de afgelopen week schandalig mooi zomersweer. Ja, ideaal weer dus om een terrasje te pakken en om eens lekker bij de lokale horeca aan te schuiven. Johnny Tyler en his Riders of the Rio Grande wandelden door ons mooie bergen. En ze zagen dat het eigenlijk niet erg veel uitmaakt waar je nou precies in bergen woont. Erg ver naar een bar is het hier eigenlijk nooit. Nee, vandaar hun prachtige verslag. It ain't far to the bar. Yeah.

Ja, inderdaad, in Bergen is het nooit echt ver naar een bar. Maar evengoed kan de terugreis toch nog heel wat problemen opleveren. Hoorden we van Johnny Tyler en his Riders of the Rio Grande in hun geweldige It Ain't Far to the Bar. Daarna gingen we naar Ierland voor een verzoekje dat ik deze week kreeg van Marijke en Jelle uit Heilo. Ze waren recent in Ierland en liepen daar de Kerry Camino. Een beroemde Ierse wandelroute en bezochten twee concerten van de Ierse nachtegaal Mary Black. Ja, ze vroegen me wat van haar te draaien als herinnering aan haar en Ierland. We luisterden naar het prachtige, door Jimmy McCartney geschreven, No Frontiers. Snel die Atlantic weer over voor een mooi bijpassend trio. Ja, dat je veel te weinig hoort op de radio eigenlijk. En elke keer als ik er weer naar luister, dan realiseer ik me dat 1 plus 1 plus 1 wel eens meer dan 3 kan zijn. Ja, hier zijn ze. Onze vaste souveniersmedewerkster Emily Harris. Bijgestaan door haar collega's en vriendinnen Linda Ronstedt en Dolly Parton en hun echt geweldige uitvoering van het door Neil Young geschreven After the Gold Rush.

0: Ja, en na dat geweldige After the Gold Rush van een van de mooiste meisjestrio's uit de popgeschiedenis, Emmylou Harris, Linda Ronstadt en Dolly Parton, was het tijd voor nog een spiksplinternieuwe album van een van mijn all-time muzikale helden. Ja, en daarvoor gingen we naar de Pedernales bij het Texaanse Austin, thuisbasis van die inmiddels 93-jarige country-veteraan Willie Nelson. Want ook Willie bracht in de afgelopen week een nieuw album uit. Zijn 79ste studioalbum Dream Chaser. We luisterden naar de prachtige titelsong van dit heerlijke album, waarin hij mooi relativerend over zijn ouderdom zong. Ja. En dan voor een laatste rozensong in de show nog snel even terug naar Nashville. Hier zijn ze, onze eigen John Prine en zijn vrouw Fiona. Dat is bijzonder, want het is de enige plaat waarop ze zingt. Ja, en hun lieve oplossing voor alle ellende in de wereld. Till a Tear Becomes a Rose. Van John's geweldige duettenalbum In Spite of Ourselves.
1: Darling, I can say

En met dat bereikbare en prachtige Till a Tear Becomes a Rose van onze eigen John Prine met zijn vrouw Fiona zijn we door deze met rozen versierde crisissouvenirs heen en gaan weer als tot donder op huis aan. Maar nog wel even via Glasgow natuurlijk voor de lieve van Schotland en van Huizen de Graaf Amy MacDonald. Het meisje dat zoveel energie in haar muziek stopt dat je overal rozen ziet als ze zingt. Het vond het een mooie, romantische show vandaag. Ja, want toen ik haar zojuist vroeg wat ze ervan vond, stak ze haar duim op en zei: I love roses, Nico. And this is the life.

Ja, en dit was dan weer Souvenirs. Vandaag een rozengeurende crisismuziekshow van en door Nico de Graaf, Boordevol Americana, rootsmuziek en je mooiste muzikale herinneringen. Ik wens iedereen weer een prachtige eerste zomerweek. Blijf vooral gezond, dan proberen wij dat ook. En horen jullie maar volgende week zondag weer. Zelfde zender, zelfde tijd voor weer zo'n geurende souvenirs. De show waar je blij van wordt.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
4: De Flashback Show.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. Dit was de Bossa Nova van Echti Germee.
1: Dankjewel, Ingrid. Heel oud plaatje en er was nog zoekhoek van de week, hè? We hebben het helemaal moeten zoeken tot de onderste bodem van de platenkast. Tot op een hele verkeerde plek, maar ik heb hem gevonden. Ik denk, nou, draai ik hem meteen ook maar eens.

0: Oude rood, wit, blauwe Ronnie Tober was dat met zijn Roze Marie.
1: De radiotijdmachine frist je terug.
0: Hele oude. Vroeger was het zijn tune van zijn show. Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

0: Everybody Lost Somebody Sometime. En ze zitten weer helemaal klaar voor Ingrid, maar rubriek de musical.
1: Ja, we hebben weer musical en vandaag hebben we Angela Wiedel meegenomen met Edelweiss.
0: En dat is uit The Sound of Music,
1: dat is uit The Sound of Music. Ja.

0: op de Duitse manier, hè?
1: Ja, ja, ja. En dat is ook zo leuk. Want dat soort bloemetjes, dat groeit ook in Duitsland en Oostenrijk. Dan zit je echt op het goede spoor, hoor. Ja, zeker.
0: Maar wel een mooi nummer.
1: Ja, zeker weten. Hier is de King. The Hawaiian Sunsets.

0: Elvis, toch?
1: Ja, Elvis Presley uit de film Blue Hawaii. En dat was dan Hawaiian Sunset. En terwijl het in Hawaii donker wordt... en hier ook al een beetje eigenlijk, begint hier ook al een beetje te schemeren... loopt Sammy nog door de stad te zwerven.
2: Sammy loopt niet zo geboren.

0: Vlaamse Chaffy. Nou moet ik even kijken, want we krijgen natuurlijk een Frans plaatje.
1: Oh ja, wat voor Frans plaatje krijgen we dan?
0: Iemand met een zeer bijzondere naam. Die heet namelijk Pierre Rocola. Nou, ik spreek het maar uit. Lady Lay.

0: dan gaan we nu naar Imca Marina. En? Met Santa Domenico.
1: Leuke, hè, stereo.

0: was Imke Marina.
1: En dan nu?
0: Nu gaan we naar Mongo Jersey of
1: Jerry
0: Lady Rice.
1: Roos.
0: Roos.
1: Roos. Ja, Roos.
0: Roos.
1: Roos.

0: Ja, dat was Lady Roos.
1: Ja, geen Reis, hè? Geen Reis. Nee, Roos, hè? Roos. Ja.
0: Van Mungo, Jerry.
1: Jerry, van Mungo, Tom en Jerry. Was...
0: Ja, ja. Nou, de volgende is Los Magu Campos. Campos. Met Eo Est El Amor.

0: Wat een mooi nummertje dit.
1: Ja, lekker, hè? Het swingt lekker.
0: Het swingt zo lekker.
1: Heerlijk. Los Machu Campos was dat. En SOS El Amor, zo is de liefde, si, signore. Jawel, hè. Dan nu de Beatles. En het huwelijk wordt bezongen tussen John Lennon en Yoko Ono.

0: huwelijksreis van John Lennon en Yoko Ono.
1: Ja. Nou krijgen we George Baker, hè, met Drink, Drink, Drink.

0: dat was George Baker met Drink, Drink, Drink.
1: Zou die dronken geworden zijn?
0: Ja, dat weten we niet, hè.
1: Nee. Nou, even kijken. Wie komt er nou? Chicago, volgens mij. Chicago, ja. Baby, what a big surprise.

0: The Cats en Maribaya.
1: Ja, dan gaan we nu naar Danny Cardo, hè?
0: En die had geen geluk in het spel, maar wel in de liefde. Heb jij dat nou ook?
1: Ja, dat hebben wij toch ook?
0: Ja, ja, wij winnen ook nooit wat. We kunnen loodjes kopen, want we willen maar die 100.000.
1: Ja.
0: Die wil maar niet, hè? Nee.
1: We hebben nooit geluk in het spel.
0: Maar wel in de liefde.
1: Ja.

0: Ja. Je had geen geluk in het spel.
1: Maar wel in de liefde.
0: Maar wel in de liefde. En nou hoop ik dat het voor het Nederlands elftal andersom is. Dat die wel geluk in het spel hebben. Ja, want ik heb hier EK Adriaan. Ja, dat is een schuilnaam voor iemand, hè?
1: Oh ja?
0: Ja. Denk maar een beetje aan een serie Baantje en aan Flikken, Rotterdam. Ja. Het is gewoon Kees Geel, laat het maar zeggen.

0: zou best nog wel eens een hit kunnen worden als het Nederlands elftal het flikt, hè? Ja, wel, hè?
1: Ja, nou, dan moet je weer terugdraaien.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nog even een extraatje, bonusprijsje. In my last holiday. Soulful Dynamics.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: Q-music.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80. Voor de Kust- en Duinstreek.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dan nu de Flashback Show.

0: welkom bij Gesprek deel 2.
1: Ja, we zijn er weer hoor. En dat was Audrey Lennon.

0: Ja, die maakte fantastische plaatjes, hoor. En tot in Amerika stonden ze in de hitparade. En dat gebeurt maar heel weinig met Nederlandse bands. Ja, ja, ja. Ja, ze hebben met Venus volgens mij ook nummer 1 gestaan in Amerika. Dus dat was een internationaal succes.
1: Nou, maar wat krijgen we nu?
0: Nou, ik werd jaren geleden werd ik uitgenodigd om mee te doen... om een radioverslag te maken. En dat was voor een actie voor Surinaamse weeskinderen. Die moesten een tehuis moest gerenoveerd worden. Er moest van alles gebeuren. Kost een heleboel geld. Dus hebben we daar een actie voor gehouden in Zwembad de Beek destijds nog.
1: Ja.
0: En daar kwamen allemaal bekende artiesten. En ook Oscar Harris, die als er liefdadigheid staat... dan komt Oscar Harris altijd natuurlijk.
1: Oké.
0: Ja, voor Surinaamse weeskinderen. Ja, de Song for the Children heb ik nu even klaarstaan. Een beetje toepasselijk liedje.
1: Zeker.

0: Oh, ja, vrolijk nummertje.
1: Ja, wel leuk. Tijd voor jouw rubriek.
0: Ja, we gaan nu weer naar Musicals. En we hebben Johan Kaart met Als het even kan.
2: De lieve Heer heeft man en vrouw geschapen. De een is zwak, de ander is sterk.

0: dat was Johan Kaart met Als het even kan.
1: Uit nou, My Fair Lady, hè?
0: Uit My Fair Lady, ja. Ja, dan gaan we nu naar Golden Earring.
1: Oh. Gewoon terug naar huis.

0: heeft geen blad op een ering. Die... Ik weet dus... Die ook succes had. Ja. En de tweede dan in het blad op een ering. Die... Ik weet dus dik gezegd... Die ook succes had. Ja. En de tweede dan in het blad op een ering. Die... Ik weet dus dik gezegd... Ik heb goede groepen daarin. Dat was dat heet. Ja, in top 40, maar van een andere. Maar onze in malen in. Nou, nu, Stuart?
1: Smekkie.

0: ik opgezocht, Ingrid.
1: Ja.
0: Hoeveel verschillende talen is
1: het
0: op?
1: Nou, we zeiden net, we zullen het eens even opzoeken. Maar ja, het is in 16 talen. Maar we hebben er een paar gevonden die erbij staan. Dat is bijvoorbeeld Duits, Engels, Frans, Fins, Spaans en Zweeds. En zo zijn er vele meer.
0: Ja, onder andere ook in het Japans is het ook opgenomen. En hij heeft het allemaal zelf gezongen, hè? Dus die producers die zaten te gillen van ellende. Want er zat er natuurlijk iemand bij die de taal sprak. En die zei, oh nee, nee, dat spreek je helemaal verkeerd uit. Dus dan moest die hele opname weer over.
1: Ja.
0: En dan moest de smurf ook nog eens op de juiste snelheid worden opgenomen. Dus dat was een ellende. Jongen, laten we het daar maar niet meer over hebben. Hier zijn de Lufjes. Ja.

0: dit was Love.
1: Met You're the Greatest Lover. Ja, nou, country classic. Country classic heb ik klaarstaan.
0: Lucille Starr met Francis.
1: De French song, ja. Niet bang zijn, gewoon zeggen de French song. Carles Soleil, die was Gilles Montagne.

0: Lucille Starr. En de French song, dat komt omdat ze Canadees is. Hè?
1: Oh ja?
0: Daar spreken ze, ja, een Canadees die spreekt Engels en Frans door elkaar.
1: Oh ja?
0: Dus het is altijd makkelijk als je één van die talen kent, dan kun je je al redden in Canada.
1: Nou, we gaan nu naar de Travelers.

0: Dit was de originele versie van de Tremolo's.
1: Maar ik ook andere versies.
0: Johnny Kraaikamp en Rijk de Gooier, die hebben ook op hetzelfde melodietje een liedje gemaakt. Oh, oh, wat een familie. Oh. Altijd beesten om je heen. Het is te gek als je eventjes niet kijkt. Ik zal hem wel eens meenemen.
1: Ja, ik wou net zeggen, zullen we een keertje draaien?
0: Ik moet hem nog hebben ergens in mijn archief.
1: Heb je nog ergens in je archief liggen?
0: Ik zal hem opzoeken. Big Bamboo.

0: sommige mensen zoeken er heel wat achter, hè. Van de big bamboe. Het is, voor sommige mensen is dat heel dubbelzinnig bedoeld. Maar hij haalde het bij de meeste radiostations wel door de censuur heen. Want zo erg was het ook weer niet.
1: Ja, we gaan nou naar Los Bravos.
0: Ja, Black is Black.

0: Los Bravos en Black is Black. Ja, wie zal dat ontkennen? Maar het is wel een heel leuk plaatje. Nou, nou mag jij de volgende even proberen. Ik ben eerst een beetje aan het proberen presentatielessen te geven tussen de bedrijven door. Als het nog niet helemaal lukt, dan is het volgende uitzending nog een stukje beter.
1: Nou, dat gaat goed.
0: Steeds een stapje vooruit.
1: Nou, we gaan naar Ginger.
0: Heel.
1: Scoop it up.

0: Scooby-Dub. En ik wil even wat vertellen. Want collega's die vragen mij vaak van... waar komt die roffel nou vandaan bij de flashback jingle? Nou, ik zal het jullie vertellen. Dat komt van ene meneer Ted Heath. En die heeft ooit opgetreden in de Carnegie Hall. En daar zat deze drumsolo in. Hawaiian War Chants.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

0: Ik heb het er een keer live horen doen. En zo leuk. Want ze zegt, ja, dat grote koor wat we in de studio hadden bij die opname, dat is er nou niet bij. Dus als het publiek even wil meezingen.
1: Oh ja.
0: The Night They Drove Old Dixie Down Joan Baez was dat.
1: Ja, we gaan nu naar First Class. Beach Baby.

0: Kust met Peach Baby. Dan gaan we naar Anne Karin met Mata Hari.
1: De beruchte spion, hè? Mata Hari.
0: Ja, de beruchte spion.
1: Daar een liedje over maken, ja. Hoe toch wat?
0: Ja.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers ruimen een afstand... met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.

0: Bloem laat ze niet zitten.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de 8 naar Amsterdam staat file tussen Schiphol-Amsterdam-Sloten 4 bij 10 minuten. Tot zover de ANWB.

0: laat ze niet zitten.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: Coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Show.
8: Dit is Wijnand aan bij de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 bij 10 minuten aan. Tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Bloem laat ze niet zitten.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
5: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Wijnand aan bij de ANWB. Op de A8 naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 bij 10 minuten aan. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Vandaag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 bij 10 minuten aan. Tot zover de ANWB verkeersinformatie. Op de vandaag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten. 4 bij 10 minuten.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.
2: Love is holy. Don't forget it. It will heal you.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ik heb Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

is. Everyone's trying to get out of the rain.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit zijn Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een afgebroken rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden bevrijd. Reddingswerkers moeten een doorgang op enkele plekken verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerst de kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de kwalificatie. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Amsterdam Sloten 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.